Een dame en een heer, die altijd netjes blijven, liefste en nooit gevaarlijk doen. Zich nooit door hartstocht laten drijven, liefste behalve soms een zoen. Toch gaan we liefste onze gang, als ik kan dan trouw ik met je, want dat wou ik, dat weet je toch al sinds zo lang. Ook zonder dat liefste, ook dan